0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter. Want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren er ook flinke zonneperioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter. Want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: all by himself.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen opbouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen een man uit Hoogvliet voor grootschalige wapenhandel. Een verdachte van 42 was in de val gelokt met een nepkoper. Die had een afspraak gemaakt om een shotgun, een revolver en munitie te kopen. En eenmaal op de afgesproken plek bleek de koper een politieagent. Bij doorzoeking van het huis van de verdachte vond de politie nog meer wapens en munitie. En de man zou ook in de schuur van zijn huis alarmpistolen ombouwen. Justitie neemt het de man kwalijk dat hij met zijn handel liquidaties, bedreigingen en andere misdrijven mogelijk maakt. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het kabinet neemt het advies om voortaan voor zeker 8 dagen voedsel in huis te hebben niet over. Experts hadden dat voorgesteld om voorbereid te zijn op een ramp of een crisis. Maar volgens het kabinet is het voor mensen die klein behuisd zijn niet te doen om voor 8 dagen eten op te slaan. Het officiële advies blijft daarom om een noodvoorraad van 3 dagen aan te houden. Wel gaat het kabinet bekijken of supermarkten grotere voorraden kunnen gaan aanleggen. Defensie kan doorgaan met de bouw van een radarstation bij Herwijnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Inwoners waren bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's als gevolg van de straling door de radar. Maar volgens de hoogste rechter van ons land heeft Defensie voldoende aangetoond dat er geen risico's zijn. En ook zou er geen goed alternatief voor Herwijnen zijn als locatie voor de radar die het luchtruim van ons land moet gaan bewaken. Tekenaar Terry Denton is overleden. Vooral bij kinderen is de Australiër bekend om zijn illustraties in de boekenserie De Waanzinnige Boomhut van schrijver Andy Griffith. De boeken gaan over 2 jongens die avonturen beleven in een boomhut, waarin onder meer een bowlingbaan, een zwembad en een laboratorium zitten. In elk nieuw boek kreeg de boomhut er 13 verdiepingen bij. Denton schreef zelf ook boeken. Terry Denton was 76 jaar. Het weer vanavond wisselend bewolkt, hier en daar een lichte bui mogelijk. Vannacht is het dan weer overal droog en helder. 11 graden wordt het dan. Morgen hebben we mooi weer met flink wat zon. Blijft droog en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flats bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert zijn nodig om huizen te bouwen en dingen als jeugdzorg en verduurzaming te betalen. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur de Rotterdammers ziet als melkkoeien. De plannen draait om wijken als Omhoort, Nesterlanden en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren worden ingevoerd. Ook al is daar meestal meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding moet 240 miljoen euro opleveren. Niet alleen moet er vaker en langer betaald worden, ook wordt het parkeren duurder waar het al is ingevoerd. Ridderkerk wil met buurgemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers. Als het aan de gemeenteraad ligt, vangt Ridderkerk niet meer op de 90, maar het Rijk rekent erop dat de gemeente 228 mensen opvangt. Maar Ridderkerk ziet dat niet zitten. De gemeente is alleen bereid om bestaande opvanglocaties in de haven tot eind volgend jaar open te houden. Daar is plek voor zeker 90 mensen. Voor de resterende 138 mensen die de gemeente moet opvangen, probeert Ridderkerk te ruilen met buurgemeenten. Ridderkerk zou dan Oekraïners of arbeidsmigranten willen opvangen als andere gemeenten asielzoekers uit Ridderkerk dan huisvesten. In Utrecht hebben tientallen mensen een stille tocht gelopen voor de omgekomen Rotterdammer Alfredo Gulu. Ze liepen gisteren door het centrum naar het Nijntjepleintje. Daar legden ze bloemen neer. In toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland, zegt RTV Utrecht. De 51-jarige Gulu kwam vorige week om het leven toen hij onwel was geworden bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaarnerkamp omdat hij te hard had gereden op een fatbike. Ook kon hij zich niet identificeren. Daarna vluchtte hij weg. Hij zou meer dan de toegestaande hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangespoeld. Er is olie gevonden op meerdere plekken langs de kust met Walcheren, maar ook op Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, schrijft Omroep Zeeland. Het gaat waarschijnlijk om zware stookolie. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plek waar de olieresten aanwezig zijn. Over de herkomst van de olie kan de provincie nog niet zeggen. Uit onze regio zijn voor zover bekend nog geen meldingen binnengekomen over olie op het strand. Rijkswaterstaat voert de komende dagen extra controles uit. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een grijze dag vandaag. Het wordt uiteindelijk een graad of 19. Er is een kleine kans op regen, maar veel zal het niet zijn. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Morgen volop zon, droog en 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert zijn nodig om huizen te bouwen en dingen als jeugdzorg en verduurzaming te betalen. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur de Rotterdammers ziet als melkkoeien. De plannen draait om wijken als Omhoort, Nesterlanden en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren worden ingevoerd. Ook al is daar meestal meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding moet 240 miljoen euro opleveren. Niet alleen moet er vaker en langer betaald worden, ook wordt de parkeren duurder waar het al is ingevoerd. Ridderkerk wil met buurgemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers. Als het aan de gemeenteraad ligt, vangt Ridderkerk niet meer op de 90, maar het Rijk rekent erop dat de gemeente 228 mensen opvangt. Maar Ridderkerk ziet dat niet zitten. De gemeente is alleen bereid om bestaande opvanglocaties in de haven tot eind volgend jaar open te houden. Daar is plek voor zeker 90 mensen. Voor de resterende 138 mensen die de gemeente moet opvangen, probeert Ridderkerk te ruilen met buurgemeenten. Ridderkerk zou dan Oekraïners of arbeidsmigranten willen opvangen als andere gemeenten asielzoekers uit Ridderkerk dan huisvesten. In Utrecht hebben tientallen mensen een stille tocht gelopen voor de omgekomen Rotterdammer Alfredo Gulu. Ze liepen gisteren door het centrum naar het Nijntjepleintje. Daar legden ze bloemen neer. In toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland, zegt RTV Utrecht. De 51-jarige Gulu kwam vorige week om het leven toen hij onwel was geworden bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaarnerkamp omdat hij te hard had gereden op een fatbike. Ook kon hij zich niet identificeren. Daarna vluchtte hij weg. Hij zou meer dan de toegestaande hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangespoeld. Er is olie gevonden op meerdere plekken langs de kust met Walcheren, maar ook op Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, schrijft Omroep Zeeland. Het gaat waarschijnlijk om zware stookolie. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plek waar de olieresten aanwezig zijn. Over de herkomst van de olie kan de provincie nog niet zeggen. Uit onze regio zijn voor zover bekend nog geen meldingen binnengekomen over olie op het strand. Rijkswaterstaat voert de komende dagen extra controles uit. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een grijze dag vandaag. Het wordt uiteindelijk een graad of 19. Er is een kleine kans op regen, maar veel zal het niet zijn. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Morgen volop zon, droog en 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 23 september. Vandaag waren aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag waren ook flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En het koelt af naar ongeveer 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen zijn er zonnige perioden met een paar wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur fractie lager dan vandaag rond de 19 graden. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 9 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag en zondag blijft op de meeste plaatsen droog, krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij een wind uit een zuidoostelijke tot noordoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden en in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op maandag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 21 graden met een afwisseling van zon en wolken en de kans op een enkele lokale bui is dan wat groter. Ook op dinsdag en woensdag is er kleine kans op een lokale bui, maar het wordt nog wel een stuk zachter, want de maximumtemperatuur kan dan gaan oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert zijn nodig om huizen te bouwen en dingen als jeugdzorg en verduurzaming te betalen. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur de Rotterdammers ziet als melkkoeien. De plannen draait om wijken als Omhoort, Nesterlanden en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren worden ingevoerd. Ook al is daar meestal meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding moet 240 miljoen euro opleveren. Niet alleen moet er vaker en langer betaald worden, ook wordt de parkeren duurder waar het al is ingevoerd. Ridderkerk wil met buurgemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers. Als het aan de gemeenteraad ligt, vangt Ridderkerk niet meer op de 90, maar het Rijk rekent erop dat de gemeente 228 mensen opvangt. Maar Ridderkerk ziet dat niet zitten. De gemeente is alleen bereid om bestaande opvanglocaties in de haven tot eind volgend jaar open te houden. Daar is plek voor zeker 90 mensen. Voor de resterende 138 mensen die de gemeente moet opvangen, probeert Ridderkerk te ruilen met buurgemeenten. Ridderkerk zou dan Oekraïners of arbeidsmigranten willen opvangen als andere gemeenten asielzoekers uit Ridderkerk dan huisvesten. In Utrecht hebben tientallen mensen een stille tocht gelopen voor de omgekomen Rotterdammer Alfredo Gulu. Ze liepen gisteren door het centrum naar het Nijntjepleintje. Daar legden ze bloemen neer. In toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland, zegt RTV Utrecht. De 51-jarige Gulu kwam vorige week om het leven toen hij onwel was geworden bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaarnerkamp omdat hij te hard had gereden op een fatbike. Ook kon hij zich niet identificeren. Daarna vluchtte hij weg. Hij zou meer dan de toegestaande hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangespoeld. Er is olie gevonden op meerdere plekken langs de kust met Walcheren, maar ook op Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, schrijft Omroep Zeeland. Het gaat waarschijnlijk om zware stookolie. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plek waar de olieresten aanwezig zijn. Over de herkomst van de olie kan de provincie nog niet zeggen. Uit onze regio zijn voor zover bekend nog geen meldingen binnengekomen over olie op het strand. Rijkswaterstaat voert de komende dagen extra controles uit. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een grijze dag vandaag. Het wordt uiteindelijk een graad of 19. Er is een kleine kans op regen, maar veel zal het niet zijn. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Morgen volop zon, droog en 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Teenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Rijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Er staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim een kwartier. Verder staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse stadsbestuur houdt vast aan de plannen voor het invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad. De miljoenen die het oplevert zijn nodig om huizen te bouwen en dingen als jeugdzorg en verduurzaming te betalen. Gisteravond was er een commissievergadering van de Rotterdamse gemeenteraad. De oppositie zegt dat het stadsbestuur de Rotterdammers ziet als melkkoeien. De plannen draait om wijken als Omhoort, Nesterlande en Zevenkamp. Ook daar moet betaald parkeren worden ingevoerd. Ook al is daar meestal meer dan genoeg plek om te parkeren. De uitbreiding moet 240 miljoen euro opleveren. Niet alleen moet er vaker en langer betaald worden, ook wordt de parkeren duurder waar het al is ingevoerd. Ridderkerk wil met buurgemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers. Als het aan de gemeenteraad ligt, vangt Ridderkerk niet meer op de 90, maar het Rijk rekent erop dat de gemeente 228 mensen opvangt. Maar Ridderkerk ziet dat niet zitten. De gemeente is alleen bereid om bestaande opvanglocaties in de haven tot eind volgend jaar open te houden. Daar is plek voor zeker 90 mensen. Voor de resterende 138 mensen die de gemeente moet opvangen, probeert Ridderkerk te ruilen met buurgemeenten. Ridderkerk zou dan Oekraïners of arbeidsmigranten willen opvangen als andere gemeenten asielzoekers uit Ridderkerk dan huisvesten. In Utrecht hebben tientallen mensen een stille tocht gelopen voor de omgekomen Rotterdammer Alfredo Gulu. Ze liepen gisteren door het centrum naar het Nijntjepleintje. Daar legden ze bloemen neer. In toespraken stonden ze stil bij politiegeweld in Nederland, zegt RTV Utrecht. De 51-jarige Gulu kwam vorige week om het leven toen hij onwel was geworden bij een arrestatie in Rotterdam-Zuidwijk. Hij was staande gehouden op de Vaarnerkamp omdat hij te hard had gereden op een fatbike. Ook kon hij zich niet identificeren. Daarna vluchtte hij weg. Hij zou meer dan de toegestaan hoeveelheid verdovende middelen bij zich hebben gehad. De provincie Zeeland waarschuwt dat op meerdere stranden olie is aangespoeld. Er is olie gevonden op meerdere plekken langs de kust met Walcheren, maar ook op Noord-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen, schrijft Omroep Zeeland. Het gaat waarschijnlijk om zware stookolie. De provincie adviseert strandbezoekers contact met de olie te vermijden en niet te zwemmen op plek waar de olieresten aanwezig zijn. Over de herkomst van de olie kan de provincie nog niet zeggen. Uit onze regio zijn voor zover bekend nog geen meldingen binnengekomen over olie op het strand. Rijkswaterstaat voert de komende dagen extra controles uit. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een grijze dag vandaag. Het wordt uiteindelijk een graad of 19. Er is een kleine kans op regen, maar veel zal het niet zijn. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. Morgen volop zon, droog en 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar opvallend lange files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid, ruim een half uur vertraging. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de A4 en de A5. Dan de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West, 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda-West en Woerden, 17 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit
9: voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flats bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. En uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Gouda West en Woerden, 15 kilometer file. Met zo'n 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven na bergingswerkzaamheden. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug bij de Maasvlakte kost het transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Die schatting komt van Delta Links, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, en Transport en Logistiek Nederland. De brug op de A15 aan de Maasvlakte werd vorige week vanwege de veiligheid deels afgesloten. Het verkeer moet daar nu over de vluchtstrook. Dat zorgt voor vertraging en dat raakt niet alleen bedrijven in de Rotterdammer omgeving, maar ook de hele logistieke keten. Het levert gemiddeld een extra reistijd op van 15 minuten tot een uur. Delta Links en TLN roepen het kabinet op om meer geld in wegen te steken. Op de Pascalweg in Rotterdam-Lombardije is een auto uit de bocht gevlogen gisteravond. De wagen kwam tegen een geparkeerde auto aan. De bestuurder moest met spoed naar het ziekenhuis. Volgens mensen ter plaatse stapte die wel eerst uit, maar zou daarna in elkaar gezakt zijn. De schade aan de voertuig is groot. Amerikaanse president Donald Trump moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. De rechter vindt dat hij niet de juiste procedures heeft gevolgd bij het afnemen van de accreditatie, zegt NOS-correspondent Sjoerd Daas.
2: We laten in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse Constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
1: Afgelopen weekend verloren de media de toegang tot het Witte Huis omdat een berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna persbijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit met hun collega's. Feyenoordspeler Givaj Zegiel maakt vandaag sowieso niet zijn debuut bij het Nederlands elftal. Hij zit bij de wedstrijd tegen Duitsland voor de Nations League op de tribune. Dat blijkt uit het wedstrijdformulier van de UEFA. De selectie bestaat uit 26 spelers, maar er mogen er maar 23 op het wedstrijdformulier gezet worden. Naast Zegiel zitten ook Jurrien Timber en Kenneth Taylor op de tribune. Nederland speelt in ruim een week tijd 4 wedstrijden in de Nations League. 2 keer tegen Servië, 1 keer tegen Griekenland en vanavond bij Duitsland. Het weer in de regio. Flink wat zon blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon. En de temperatuur gaat omhoog naar 10.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer. Met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting en uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een middelbare school in Vlaardingen stonden vanmorgen meerdere agenten met kogelweren de vesten nadat er een dreigement was binnengekomen. De politie neemt het serieus. De lessen gaan overigens wel gewoon door. Het gaat om MAVO Vos in de Vlaardingse wijk Holy. Volgens ooggetuigen werden scholieren ook gefouilleerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er nu geen sprake meer van dreiging. De school gaat nu zelf maatregelen nemen rond de beveiliging. De recherche doet verder onderzoek naar de dreigementen die zijn binnengekomen. De politie heeft gisteravond twee mannen opgepakt in Middelharnis op Grey-Overflakke voor een poging om een oudere man op te lichten. Het slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die via de telefoon zich voordeed als bankmedewerker. Omdat hij nattigheid voelde, belde hij wel de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand een bankpas zou komen ophalen. Niet veel later reed de politie het busje klem en werden een 28-jarige en 34-jarige man uit Lelystad aangehouden. De oudere man is geen geld kwijtgeraakt. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor meer ruimte ontstaat op het stroomnet voor bedrijven en huizen. Het gaat om een installering op de plek waar een nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet. Door de transformator is het mogelijk om een eerder nieuwe aansluiting mogelijk te maken. In het gebied is een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen, valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het net, maar dat duurt nog zeker tot 2032 voordat het af is, zeggen de betrokken bedrijven. Het Nederlandse leger wil drones kunnen uitschakelen met lasers. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar dat is het niet volgens staatssecretaris Boswijk. Hoeveel het systeem gaat kosten, kan hij niet zeggen. Nu moeten de drones nog worden uitgeschakeld met Patriot-raketten of straaljagers. Dat is langzaam en veel duurder. Patriots kosten namelijk miljoenen euro's per stuk.
2: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
1: Bovendien zijn lasers effectiever als er veel drones tegelijkertijd komen. Nederland heeft vorig jaar een contract getekend met een Australisch bedrijf dat in Nederland samen met TNO lasers gaat maken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon, blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon. Temperatuur gaat dan omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaande helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting en uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een middelbare school in Vlaardingen stonden vanmorgen meerdere agenten met kogelweren de vesten nadat er een dreigement was binnengekomen. De politie neemt het serieus. De lessen gaan overigens wel gewoon door. Het gaat om MAVO Vos in de Vlaardingse wijk Holy. Volgens ooggetuigen werden scholieren ook gefouilleerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er nu geen sprake meer van dreiging. De school gaat nu zelf maatregelen nemen rond de beveiliging. De recherche doet verder onderzoek naar de dreigementen die zijn binnengekomen. De politie heeft gisteravond twee mannen opgepakt in Middelharnis op Gray Overflakkee voor een poging om een oudere man op te lichten. Het slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die via de telefoon zich voordeed als bankmedewerker. Omdat hij nattigheid voelde, belde hij wel de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand een bankpas zou komen ophalen. Niet veel later reed de politie het busje klem en werden een 28-jarige en 34-jarige man uit Lelystad aangehouden. De oudere man is geen geld kwijtgeraakt. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor meer ruimte ontstaat op het stroomnet voor bedrijven en huizen. Het gaat om een installering op de plek waar een nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet. Door de transformator is het mogelijk om een eerder nieuwe aansluiting mogelijk te maken. In het gebied is een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen, valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het net, maar dat duurt nog zeker tot 2032 voordat het af is, zeggen de betrokken bedrijven. Het Nederlandse leger wil drones kunnen uitschakelen met lasers. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar dat is het niet volgens staatssecretaris Boswijk. Hoeveel het systeem gaat kosten, kan hij niet zeggen. Nu moeten de drones nog worden uitgeschakeld met Patriot-raketten of straaljagers. Dat is langzaam en veel duurder. Patriots kosten namelijk miljoenen euro's per stuk.
2: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
1: Bovendien zijn lasers effectiever als er veel drones tegelijkertijd komen. Nederland heeft vorig jaar een contract getekend met een Australisch bedrijf dat in Nederland samen met TNO lasers gaat maken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon. Temperatuur gaat dan omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting en uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een middelbare school in Vlaardingen stonden vanmorgen meerdere agenten met kogelweren de vesten nadat er een dreigement was binnengekomen. De politie neemt het serieus. De lessen gaan overigens wel gewoon door. Het gaat om MAVO Vos in de Vlaardingse wijk Holy. Volgens ooggetuigen werden scholieren ook gefouilleerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er nu geen sprake meer van dreiging. De school gaat nu zelf maatregelen nemen rond de beveiliging. De recherche doet verder onderzoek naar de dreigementen die zijn binnengekomen. De politie heeft gisteravond 2 mannen opgepakt in Middelharnis op Gray Overlake voor een poging om een oudere man op te lichten. Het slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die via de telefoon zich voordeed als bankmedewerker. Omdat hij nattigheid voelde, belde hij wel de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand een bankpas zou komen ophalen. Niet veel later reed de politie het busje klem en werden een 28-jarige en 34-jarige man uit Lelystad aangehouden. De oudere man is geen geld kwijtgeraakt. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor meer ruimte ontstaat op het stroomnet voor bedrijven en huizen. Het gaat om een installering op de plek waar een nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet. Door de transformator is het mogelijk om een eerder nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. In het gebied is een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen, valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het net, maar dat duurt nog zeker tot 2032 voordat het af is, zeggen de betrokken bedrijven. Het Nederlandse leger wil drones kunnen uitschakelen met lasers. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar dat is het niet volgens staatssecretaris Boswijk. Hoeveel het systeem gaat kosten, kan hij niet zeggen. Nu moeten de drones nog worden uitgeschakeld met Patriot-raketten of straaljagers. Dat is langzaam en veel duurder. Patriots kosten namelijk miljoenen euro's per stuk.
2: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
1: Bovendien zijn lasers effectiever als er veel drones tegelijkertijd komen. Nederland heeft vorig jaar een contract getekend met een Australisch bedrijf dat in Nederland samen met TNO lasers gaat maken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon. Temperatuur gaat dan omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
9: Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vis.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. En welkom nogmaals bij dit uurtje van de gouden ouwe, zal ik maar zeggen. Lekkere oude muziek bij Radio Capelle. U hoorde John Layton. En dat is een man uit die in 1961 een hit had met Johnny Remember Me. Stond 2 maanden in de toenmalige voorloper van de top 40. En ik ga verder met eentje die wel een nummer 1 hit scoorde. Namelijk de Herman Hermits. En dat was in 1966. Geen melk vandaag. No milk today.

0: Ja, u hoorde achtereen volgens John Layton met Johnny Remember Me uit 1961. En Herman's Hermits met No Milk Today. En die laatste, dat was een nummer 1 hit in 1966. En ik ga verder met de Shangri-La's. En dat was een band die een beetje aan het eind van de 60 jaren toch wel mooie muziek produceerde. Leader of the Pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?

Ja, de band was niet zo heel succesvol in de top 40, maar Leader of the Pact uit 1964 was toch wel een hit, zou je kunnen zeggen. Zei het dat het niet genoteerd werd in de toenmalige voorloper van de top 40. Even kijken, Freddy and the Dreamers krijgen we nu. En dat is een nummer uit 1963. Lekker kort, lekker vlug. En het heet If You Gotta Make a Fool of Somebody.

Freddie and the Dreamers en If You Gotta Make a Fool of Somebody. En we gaan verder met het volgende nummer en dat is van de Seekers. En de Seekers hadden in 1965 4 hits in de top 40. En dit was de laatste. En dat heet The Carnival is Over.

Ja, net van de Seekers. De carnaval is over. En het was ook de laatste die zij noteerden in de top 40. Ze hadden onder andere ook nog een hit gehad met I'll Never Find Another You. Dat herinner ik mij in ieder geval nog wel. Want dat plaatje dat heb ik in de tijd ook gehad. Even kijken. Jerry and the Pacemakers. Ferry Cross the Mersey. En dat is wel een nummer. Ja, dat was in 1964 een hit voor deze band.

Ferry Cross the Mersey, Here I'll Stay. En dat was er eentje uit 1964. En ik heb er nog een uit zo'n beetje datzelfde tijdvak. Even kijken. Dat is de Swinging Blue Jeans met You're No Good. Oh. Men,

Ja, dat was de tijd dat Bob Dylan elektrisch ging. En dit nummer componeerde If You Gotta Go, Go Now. En dat is ook uitgevoerd hier door de Manfred Mann. Die er overigens geen hit in de top 40 mee hadden. Tenminste, ik kan het niet vinden. En we gaan verder met een nummertje uit 1964. En dat is van de Swinging Blue Jeans. You're No Good.

0: Juice.
1: Ik wou bijna zeggen de Swinging Soul Machine, maar dat is een Nederlandse band. Maar dit was de band, even kijken, de Swinging Blue Jeans. En dat waren gewoon een paar jongens die lekker swingden. En You're No Good, dat was een prehistorische hit, noemen we dat, voor de top 40, 1964. En ik weet eerlijk gezegd niet precies de notering van de alternatieve hitlijst uit dat jaar. Maar ik ga verder met de Hollies. En daar heb ik wel statistiek van. Een beetje tegenvallend. 1969. Prachtig nummer, maar het kwam niet zo heel erg hoog. He ain't heavy, he's my brother.

He ain't heavy, he is my brother. Ik vind het een steengoede plaat, maar ja, het publiek dacht er anders over, iets minder enthousiast. Geen top 40, ja, wel een top 40 notering, maar vrij kort in de hitparade. Maar we gaan door met Johnny Tillotson, en dat is toch wel een leuk nummertje, op het Cadence label. En dat was ook het label waar de Everly Brothers een poosje op hebben gezeten. En ik heb hier voor hem Poetry in Motion. En het is van het jaar, even kijken, 1960.

0: Ja, met een mooie wow, vertrekt dit nummertje. En Johnny Tillotson, Poetry in Motion uit 1960. En wat was er nog meer in 1960? Even kijken hoor, welke heb ik nog niet gehad? Ja, Vicky Carr. En dat is uit 67. It Must Be Him. Ja, die komt er nu aan.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Vicky Carr met It Must Be Him. En het nummer is onder andere geschreven door, in het origineel, in het Frans, door Gilbert Bécaud en ene meneer Vitalin, en vertaald door meneer Mac. En het is 1967, maar haalde de top 40. Helaas niet, maar dat kan gebeuren. Maar het is een mooi nummertje. En dan krijgen we nog een andere powervrouw nu. Cilla Black, You're My World.

Ja, Cilla Black had begin jaren 60 behoorlijk wat hits op haar naam staan. Maar dit nummer, ja, dat is van 1961. En ja, ik heb geen gegevens van hitnoteringen, maar ik denk wel dat ze veel gedraaid is. Want het is een plaat die in ieder geval bij mij in het geheugen zit, maar dat is niet zo moeilijk, want ik ben van de 50e jaren qua geboorte. En heb ja, al deze mooie hits als kind ook al horen zingen en spelen. En dan ga je dat toch ja, bij je blijven houden. Bobby V, dat is ook zo'n man die prachtige ballades had. En dit is er eentje van. The Night Has a Thousand Eyes.

Ja, in hun vroeg tijd speelden de Stones dit ook. Maar dit nummer Poison Ivy was van de Paramounts. En het dateert uit 1963. En ja, dan ben ik al bijna toe aan de laatste. Maar nee, we hebben nog 10 minuten. Wacht even. Even kijken, welke heb ik nog te draaien? Ja, Mike Berry, Tribute to Buddy Holly. En dat was natuurlijk naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk waarbij Buddy het leven liet. Hier komt-ie. Whoa!

Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Ja, en dat was de tribute to Buddy Holly. En dat was gedaan door Mike Berry. En ja, prachtig voor die tijd. Want het nummer van deze Mike Berry dateert uit... even kijken, heb ik nou geen jaar al erbij? Oh ja, 1961. Dus 2 jaar nadat Buddy Holly door dat tragische ongeluk om het leven kwam. Ja, en dan heb ik... Crystal Blue Persuasion. En dat is een nummer gespeeld en gezongen door Tommy James en de Shondells.

En dit waren Tommy James en de Shondells. En ik heb er nog eentje voor u. En dat is Cher met All I Really Want To Do. En dat is een nummer van Bob Dylan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een middelbare school in Vlaardingen stonden vanmorgen meerdere agenten met kogelweren de vesten nadat er een dreigement was binnengekomen. De politie neemt het serieus. De lessen gaan overigens wel gewoon door. Het gaat om MAVO Vos in de Vlaardingse wijk Holy. Volgens ooggetuigen werden scholieren ook gefouilleerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er nu geen sprake meer van dreiging. De school gaat nu zelf maatregelen nemen rond de beveiliging. De recherche doet verder onderzoek naar de dreigementen die zijn binnengekomen. De politie heeft gisteravond 2 mannen opgepakt in Middelharnis op Gray Overlake voor een poging om een oudere man op te lichten. Het slachtoffer gaf zijn pincode door aan iemand die via de telefoon zich voordeed als bankmedewerker. Omdat hij nattigheid voelde, belde hij wel de politie. Die ging posten bij het huis van de man, omdat iemand een bankpas zou komen ophalen. Niet veel later reed de politie het busje klem en werden een 28-jarige en 34-jarige man uit Lelystad aangehouden. De oudere man is geen geld kwijtgeraakt. In de Europoort is een tijdelijke transformator neergezet, waardoor meer ruimte ontstaat op het stroomnet voor bedrijven en huizen. Het gaat om een installering op de plek waar een nieuw hoogspanningsstation wordt neergezet. Door de transformator is het mogelijk om een eerder nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. In het gebied is een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Die wordt nu korter, maar welke bedrijven nu al stroom kunnen krijgen, valt nog niet te zeggen. Er wordt door Tennet en Steden hard gewerkt aan de uitbreiding van het net, maar dat duurt nog zeker tot 2032 voordat het af is, zeggen de betrokken bedrijven. Het Nederlandse leger wil drones kunnen uitschakelen met lasers. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar dat is het niet volgens staatssecretaris Boswijk. Hoeveel het systeem gaat kosten, kan hij niet zeggen. Nu moeten de drones nog worden uitgeschakeld met Patriot-raketten of straaljagers. Dat is langzaam en veel duurder. Patriots kosten namelijk miljoenen euro's per stuk.
2: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, ja, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
1: Bovendien zijn lasers effectiever als er veel drones tegelijkertijd komen. Nederland heeft vorig jaar een contract getekend met een Australisch bedrijf dat in Nederland samen met TNO lasers gaat maken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Flink wat zon blijft droog. Het is vandaag 19 graden. Vanavond helder en droog. Morgen veel zon. Temperatuur gaat dan omhoog naar een graad of 23. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting en uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland is in elk geval vandaag dicht. Het bestuur van de kinderboerderij aan de Oranjeweg heeft dat besloten naar vandalisme. Kinderen zouden de dieren pesten en hokken vernielen. Dierenpark Landzicht gaat aangifte doen en de wijkagent is erbij gehaald. Ook is er contact geweest met de basisscholen in het dorp. Het is nog niet bekend wanneer de kinderboerderij in Zuid-Beijerland weer opengaat. Netbeheerder Tennet zet in de Europoort een tijdelijke transformator neer. Daardoor kunnen er nu al bedrijven en huizen worden aangesloten die nog op de wachtlijst staan. De transformator staat op de plek waar in de toekomst een nieuw hoogspanningsstation staat gepland. Door daar alvast op vooruit te lopen, kunnen er al eerder nieuwe aansluitingen worden geregeld. Havenbedrijven zijn blij. De energietransitie in de haven kan niet wachten, zeggen ze. Van 4 auto's op de carpoolplaats aan de kabelbaan in Alblasserdam zijn vanochtend de autoruiten ingeslagen. Ook stonden enkele dashboardkastjes open. Of vandalen er iets uit hebben gehaald is nog niet te zeggen. Nog niet alle eigenaren zijn op de hoogte, schrijft Alblasserdams Nieuws. Diverse auto's heeft de politie een briefje achtergelaten waarin wordt aangegeven dat de eigenaar aangifte kan doen. De rivier de IJssel is vanaf morgen eenrichtingsverkeer tussen Zutphen en Arnhem. Het water staat zo laag dat schepen elkaar niet meer kunnen passeren. Schepen die vanuit het zuiden de IJssel op willen, moeten mogelijk 300 kilometer omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder deze maand al dat er maatregelen aankwamen. Ondanks de regen van de afgelopen tijd zijn de waterstanden nog altijd extreem laag. Het weer flink wat zon, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Dan koelt het flink af, landinwaarts kan het 6 graden worden. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en dan wordt het 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor donderdag 24 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 18 tot 19 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en bij weinig wind koelt het af naar 9 graden. Morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking en waait een zwakke wind dan uit een zuid-zuidoostelijke richting en uit die richting wordt weer warme lucht aangevoerd. Het kan morgenmiddag rond de 22 graden worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. Zaterdag overdag een matige wind uit de noordelijke richting. Wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Overal droog en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag lijkt het vrijwel overal droog te blijven. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag is de kans op wat regen of een enkele bui wat groter. Geen grote hoeveelheden worden er verwacht. Een zwakke wind waait uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
2: Ai.

0: Dit is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland. Is in elk geval vandaag dicht. Het bestuur van de kinderboerderij aan de Oranjeweg heeft dat besloten na vandalisme. Kinderen zouden de dieren pesten en hokken vernielen. Dierenpark Landzicht gaat aangifte doen. De wijkagent is er ook bij gehaald en er is contact geweest met basisscholen in het dorp. Het is nog niet bekend wanneer de kinderboerderij in Zuid-Beijerland weer open gaat. De Tweede Kamer wil een einde aan de inzet van zogeheten kidfluencers. Dat zijn kinderen die voor bedrijven reclame maken op social media. VVD, CDA, D66 en Pro hebben het kabinet opgeroepen om te onderzoeken hoe bedrijven die toch kinderen inzetten kunnen worden aangepakt. Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld speelgoedwinkels gratis producten weggeven aan vlogfamilies in de ruil voor video's over die producten. Of pretparken die influencers uitnodigen om met hun kinderen langs te komen en filmpjes te maken. Reclame maken is geen kinderspel, vinden de partijen. De rivier de IJssel is vanaf morgen eenrichtingsverkeer tussen Zutphen en Arnhem. Het water staat er zo laag dat schepen elkaar niet meer kunnen passeren. Schepen die vanuit het zuiden de IJssel op willen, moeten mogelijk 300 kilometer omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder deze maand al voor maatregelen. Want ondanks de regen van de afgelopen tijd zijn de waterstanden nog altijd extreem laag. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door noodweer. Als gevolg van een orkaan zijn aardverschuivingen ontstaan en waren er overstromingen. Honderden huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Vanwege het noodweer reden er in Japan een aantal dagen geen treinen en werden honderden vluchten geschrapt. Inmiddels is dat allemaal weer opgestart. Vorige maand kwamen in Japan ook mensen om door een zware regenval. Het weer flink wat zon, droog 19 graden. Ook vanavond en vannacht is het droog. Het koelt flink af ook tot 6 graden in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met volop zon. Droog en dan...
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval, maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 ten slotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen naar ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden, wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten. En de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Drie middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn er verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos in Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook al een dreiging bij een MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-Jozefschool. Daar kon de politie in de buurt van de school een 18-jarige verdachte arresteren. En gisteren deed iemand een valse bommelding bij een school in Rotterdam-Zuid. En daarvoor zit een 16-jarige jongen vast. De politie gaat niet uit van een verband tussen de dreigingen bij de scholen in Vlaardingen en Rotterdam. De gemeente Rotterdam verlaat de Rotterdam, het complex met drie torens van architect Rem Koolhaas op de Kop van Zuid. Toen de gemeente de kantoren in de Rotterdam ging huren, was een contract van 15 jaar afgesproken. Dat loopt eind 2028 af. Door niet te verlengen levert de gemeente ruim 20.000 vierkante meter aan kantoorruimte in en dat scheelt 10 miljoen euro. De ambtenaren die nu nog in de Rotterdam werken verhuizen naar twee kleinere locaties in het centrum. Aan de Rode Zand naast de Koopgoot en het Wena, waar eerder een verzekeringsbedrijf zat. De politie surveilleert de komende tijd vaker bij Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland. Dat is afgesproken nadat de dieren waren gepest en hokken vernield bij de kinderboerderij aan de Oranjeweg. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark houdt in elk geval vandaag uit protest de deuren gesloten. Ook gaat het bestuur aangifte doen. En er is contact gezocht met basisscholen in het dorp. Het is nog niet bekend of de kinderboerderij in Zuid-Beijerland morgen weer open gaat. De regels voor het gebruik van woorden als groen, milieuvriendelijk of ecologisch worden strenger. Er komt een nieuw label voor duurzaamheid. Dat betekent dat bedrijven niet langer met eigen bedachte termen en logo's mogen komen. Om het nieuwe label te mogen voeren, moeten bedrijven duurzame claims voortaan onafhankelijk laten controleren. Dat was al in Europees verband afgesproken. Nederland moest alleen nog de nationale regels aanpassen. Dat is nu gebeurd. De autoriteit Consumentenmarkt gaat erop toezien. Het idee erachter is dat consumenten producten beter kunnen vergelijken. Het weer, vandaag flink wat zon, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het flink af tot 6 graden in het oosten van de regio. Morgen een dag met volop zon, droog en dan temperaturen die kunnen oplopen tot wel 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen staat een auto met pech. Twee rijstroken dicht. Vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29, ook van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knooppunt Vaanplein en Oud-Beijerland. Twee rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: De gezelligste van de regio.
10: Goedemiddag,
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden. Wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten en de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en het Prins Klausplein staat een bus met pech. Die is de rechterrijstrook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A29 tenslotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Drie middelbare scholen in Vlaardingen en Rotterdam hebben de afgelopen 24 uur te maken gehad met bedreigingen. In alle drie de gevallen zijn de verdachten opgepakt. Vanochtend was er een dreiging bij MAVO Vos in Vlaardingen. Daar is vanmiddag een jongen van 17 voor opgepakt uit Schiedam. Gisteren was er ook een dreiging bij een MAVO in Vlaardingen, toen bij de Sint-Jozefschool. Daar kon de politie in de buurt van de school een 18-jarige verdachte voor arresteren. Gisteren deed ook iemand een valse bommelding bij een school in Rotterdam-Zuid. Daarvoor zit inmiddels een 16-jarige jongen vast. De politie gaat niet uit van een verband tussen de dreigingen bij de scholen in Vlaardingen en Rotterdam. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse containerterminals. Komt door slechte planning. De wachttijden kosten de sector jaarlijks bijna €1 miljoen, schrijft Nieuwsblad Transport. Onderzoekers ontdekten dat bijna 1 op de 6 binnenvaartschepen 15 tot 60 minuten langer bezig is dan gepland. En 1 op de 12 schepen wacht langer dan een uur in Rotterdam. En dat komt niet alleen door de terminals. Ook vervoerders en andere partijen dragen eraan bij. Een belangrijke oorzaak is dat schepen een ander aantal containers bij zich hebben dan vooraf is afgesproken. Daardoor kan een terminal moeilijk inschatten hoeveel tijd er nodig is. Het aantal mensen dat werkloos raakt na een reorganisatie of faillissement neemt toe. Vorig jaar verloor 1 op de 12 mensen hun baan doordat hun bedrijf ermee ophield of moest bezuinigen. Het zijn er 1,5 keer zoveel als 3 jaar geleden, schrijft het CBS. De meeste mensen die ontslag krijgen zijn gewoon zelf opgestapt vanwege ander werk of omdat ze voor zichzelf zijn begonnen. Op de tweede plaats staat het aflopen van een tijdelijk contract. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland gaat morgen weer open. Vandaag bleef de kinderboerderij aan de Oranjeweg dicht uit protest tegen vandalisme. Er waren dieren gepest en hokken vernield. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark heeft aangifte gedaan. Met de politie is afgesproken dat de komende tijd vaker wordt gesurveilleerd in de buurt van de kinderboerderij. Ook heeft het dierenpark contact gezocht met basisscholen in Zuid-Beijerland. Het weer, zonnig, droog, 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het helder, droog en het koelt ook flink af. Minimum temperatuur vannacht 6 graden in het oosten van de regio. Morgen een dag met volop zon, droog en de temperaturen lopen dan op tot uiteindelijk 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk hebben we weer te maken met een drukke donderdagavondspits met ruim 600 kilometer file. Een aantal files vallen op. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Knoopend Prins Klausplein staat een touringcar met pech. Er staat 13 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer file rijden met ook een 30 minuten vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over met 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Oss tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een 30 minuten extra reistijd. En het is opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en Knoopend Leenderheide 5 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een Capels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden, wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten. En de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Dus we kunnen wel zeggen dat het nog behoorlijk druk is op de weg. En op een aantal plekken ook opvallende files, zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen een kwartier oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Amsterdam en Den Haag, daar staat bij het Prins Klausplein nog altijd een touringcar met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. 25 minuten vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt het Terbrechtseplein en knooppunt het Ridderkerk. A27 Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunette gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel ruim 20 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide, bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Tegen NRC zeggen medewerkers nu te verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van de straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zo verwachten ze. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, zegt de leiding. Ook denkt de politietop dat de mensen die straks niet langer nodig zijn bij de cellenblokken op straat kunnen gaan surveilleren. Maar ook daar plaatsen agenten vraagtekens bij, zeggen ze tegen NRC. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen op de Merwedebrug die zouden moeten voorkomen dat mensen van de brug springen. De zogeheten 113-borden zouden op de brug bij Gorinchem automobilisten kunnen afleiden, zegt Rijkswaterstaat. De gemeente Altena had plannen om mensen met borden te wijzen op 113 zelfdodingspreventie. Daar kunnen mensen mee bellen voor een luisterend oor. Langs het spoor staan zulke borden al en daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt de gemeente Altena aan om ze langs de fietspaden te plaatsen. Binnenvaartschepen moeten te lang wachten bij Rotterdamse containerterminals. En dat komt door slechte planning. De wachttijden kosten de sector jaarlijks bijna €1 miljoen, schrijft Nieuwsblad Transport. Onderzoekers ontdekten dat bijna 1 op de 6 binnenvaartschepen 15 tot 60 minuten langer bezig is dan gepland. En 1 op de 12 schepen wacht langer dan 1 uur. En dat komt niet alleen door de terminals, maar ook vervoerders en andere partijen dragen eraan bij. Een belangrijke oorzaak is dat schepen een ander aantal containers bij zich hebben dan vooraf is afgesproken. Daardoor kan een terminal moeilijker inschatten hoeveel tijd nodig is. Dierenpark Landzicht in Zuid-Beijerland gaat morgen weer open. Vandaag bleef de kinderboerderij aan de Oranjeweg dicht uit protest tegen vandalisme. Er waren dieren gepest en hokken vernield. Volgens het bestuur zitten kinderen erachter. Het dierenpark doet aangifte en met de politie is afgesproken dat de komende tijd vaker wordt gesurveilleerd in de buurt van de kinderboerderij. Ook heeft het dierenpark contact gezocht met basisscholen in Zuid-Beijerland. Het weer, flink wat zon nog, maar het koelt later vanavond flink af. Het blijft helder. 6 graden is het in het oosten van de regio. Morgen een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files lossen nu snel op of zijn inmiddels opgelost. Maar toch nog altijd ruim 80 kilometer file in totaal. En een aantal met opvallend veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil gebeurde aan het eind van de avondspits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging altijd nog ruim 3 kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat nog altijd een touringcar met pech bij het Prins Klausplein. Die worden op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 1/2 uur. En daardoor ook extra drukte nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn, haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden. Wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten en de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerken onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: party.
1: Daarom zullen de Zuid-Molukken.
2: De Molukse voeding.
3: Slamba balla perenga perenga jankt hoormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren of in de tuin of lekker binnen achter de voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer ACC om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort u uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer ACC ACC. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags op het kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door Dansstudio Krimpen en Waard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 's middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lagutimu Sessions en de afsluitende band Maurice en Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur 's middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds geopend en de food court tot 11 uur 's avonds. En de Kids Corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd hier van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard... aantal kraampjes die er zijn. Voor de foodcourt, Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malessi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Haturesi Catering, Tropical Vibes, Ruma Munsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de foodcourt. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All for You Lifestyle, Aboro Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein. Vlakbij het Krimphof en van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en komt u van buiten Krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruitkijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Marabuti, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we daar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough acts van 2025 en sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Dan ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad nog tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen, de link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manichee van Toton Caribou featuring Novia, zeg ik dat goed, Novia, Mahmit en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld en daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit al even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Bolo Bak Bolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Bleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek hier is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua-muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve, meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou zoals gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur 's nachts. En zondag van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You, Nusa Ina.

0: Ja, dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emile Laurent met Line Mantu Line.
1: It's Emile Laurent on the trip.
2: Ik denk dat dat het KNIL-uniform is van destijds. Meneer, dat, ja, dat is het KNIL-uniform wat u
3: dat
2: draagt?
3: Dat is KNIL-uniform, ja, toen die tijd.
2: Ja. En waarom heeft u dat nu aan?
3: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. Die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering

onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapenden. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonezen is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonezen in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dan wij pikken tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederland vermoorden voor ons recht en

0: Estatus helemaal niet mooi, joh. Ik voel me helemaal leeg. Omdat ik 43 jaar in Nederland zo als politieke gevangenen. Ja, onze kinderen hier zo. En Nederland vergeten. Dat wij ons altijd maar goed gedrag in Indonesië of in Nederland.
1: Lijn Bantulijn, Elias en Emiel Laurent. En blijft een goed nummer van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.

Ja, Molucca Soul met Papa Chida. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in de Molukse Wijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde. Voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde.

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Blijf ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval goede Lago Lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de Lago Lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland, op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderijen overrasseld werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen naar ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden, wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten. En de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerken onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En dat was Ray Charles met I Can't Stop Loving You uit 1962. Welkom bij de show die de late avondshow heet. Donderdagavond 24 september. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We praten met beeldend kunstenaar Dwight Harold Marika over zijn werk en zijn bijzondere plek in de hedendaagse kunst. Joost Kiewiet komt met zijn column Meer Boeren. En we spreken met Charlie Andriessen, dirigent van het Rotterdams Orkest voor Volwassenen, over muziek en zijn veelzijdige muzikale carrière. Dit alles en nog veel meer straks, nu eigenlijk, in dit programma. Dit is Greenfield & Cook Ware uit 1972. Mijn naam is Norbert Ketting en veel plezier met de late avond.

strelen je oortjes, zou Alfred Blokhuizen zeggen. En dat doen we ook. Hè. Prachtige muziek, Greenfield en Cook was dat. Dit is Michael Jackson en Sida Carroll met I Just Can't Stop Loving You. En daarna heb ik Madonna voor je met Don't Cry For Me Argentina uit 1997.

0: Een echte klassieker uit de musicalwereld. Don't Cry For Me, Argentina. Een nummer over afscheid, herinneringen en het loslaten van wat achter je ligt. Dat was een versie van Madonna. We gaan snel naar Tere Cox, want die heeft een interessante gast. Dat is Dwight Harold Marika.
1: Tot middernacht, de late avond.
2: We gaan kennis maken met Dwight Harold Marika, kunstenaar in Vlaardingen. Welkom Dwight.
3: Goedendag.
2: Dwight, wanneer is dat bij jou begonnen? Dat begon te kriebelen van ik wil iets kunstzinnigs doen.
3: Heel vroeg. Ik denk gewoon vanuit mijn jeugd. Gewoon vanuit het knutselen. Dingen uit elkaar slopen. Dingen proberen te maken.
2: Ja. Want slopen is wel bij veel mensen in hun jeugd aan de orde. Maar in elkaar zetten en misschien wel op een andere manier. Bij jou was het toch anders dan alleen slopen, denk ik.
3: Uiteindelijk. Ik wou gewoon weten hoe het van binnen eruit zag en hoe het werkte.
2: En wanneer ging je voor het eerst iets met kunst doen?
3: Ik denk toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen begon ik met schilderijen te maken. Hele abstracte schilderijen van kaarsvet. Na de kerst had je altijd heel veel kaarsen over. Nou, die ging ik dan verzamelen en scheiden op kleuren. Dan ging ze opnieuw smelten. En daarmee maakte ik dan schilderijen. En uiteindelijk liep het zo een beetje uit de hand dat ik in de schuur een klein ateliertje ben begonnen.
2: En wat waren de reacties om jou heen? Over wat je maakte?
3: Ja, gewoon leuk. Iets van leuk, ja, je bent gewoon lekker bezig. Experiment. Ja,
2: dus het waren wel een soort 3D-schilderijen. Want kaarsvet, dat hoopt zich natuurlijk op.
3: Ja. Dus je hebt wel een soort relief, krijg je. Dus het was al... Ja, het was voor mij... In mijn ogen was het echt heel vernieuwend. Want ik had het natuurlijk nog nooit gezien. En
2: heeft die werkwijze zich ook voortgezet later... dat relief maken in een soort schilderij?
3: Ja, zeker weten. Uiteindelijk laat ik in Vlaardingen werken zien... die eigenlijk ook gemaakt zijn van verf. Alleen, ja, verf hoef je niet te smelten. Dat is gelijk al vloeibaar. Dus wat ik in mijn jeugd ben begonnen... is op een hele vreemde manier... ben ik er nu nog steeds mee bezig, bijna 40 jaar later.
2: En het boeit je nog steeds?
3: Ja, het boeit me elke dag.
2: En gaat het dan om het proces? Of wil je iets duidelijk maken? Of ben je op zoek naar een resultaat?
3: Ja, misschien wel alle drie. Maar voornamelijk het proces. Ik ben voornamelijk op zoek naar... De manier waarop ik mijn ideeën, mijn denkbeelden kan uiten.
2: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Waarom denk jij dat jouw werk zo gewaardeerd wordt?
3: Ja, kijk, ik probeer helemaal autonoom te zijn, helemaal vrij te zijn. Dus ik probeer mezelf niet te vergelijken met andere kunstenaars. Maar ja, kijk, als ik één ding kan zeggen, ik stop gewoon mijn hart en mijn ziel erin. Er wordt heel veel nagedacht en heel veel geëxperimenteerd.
2: En wat denk je dan? Wat gebeurt er in jouw hoofd, Bart?
3: In mijn hoofd? Kijk, als ik aan het werk ben, dan werk ik meestal 3-4 uur achter elkaar. En dan ben je heel geconcentreerd bezig met iets waar je ook heel erg geconcentreerd bij moet zijn. Dus om mijn werk te maken moet je heel veel geduld hebben. Nou, tijdens die lange geduldsessies kan ik dus eigenlijk nadenken over wat de natuurkunde aan het doen is. Nadenken over wat er in de wereld gebeurt. Ik kan lekker luisteren naar lectuur, alles. Dus tijdens het werken heb ik heel veel tijd om na te denken, maar ook te luisteren.
2: Dat klinkt heel relaxed, moet ik zeggen.
3: Ja. Want als je de tijd hebt, dan kan je dus echt luisteren en echt nadenken.
2: Dat is met zien eigenlijk ook, hè? Als je de tijd hebt om te kijken, dan zie je pas echt dingen.
3: Klopt.
2: Ja, mooi. Nou, tot slot, er is een tentoonstelling in Museum Vlaardingen. Daarover een andere keer, maar voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor deze kennismaking. Kunstenaar Dwight Harold Marika, dankjewel.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

0: You Look Perfect Tonight. Dat was Perfect uit 2017 van Ed Sheeran en Beyoncé. En wat een prachtige avond is het vanavond. Dat lijkt wel een beetje zomer nog. En daarvoor hoorde je onze Hollandse Franse, of onze Franse Hollandse, denk hoe je het maar zeggen wil, de zanger Dave met Du Café du Chien Swan uit 1976 hoorde je. Zometeen een column van Joost Kiewiet. En daar heeft het over meer boeren. Nou, dat druist tegen alles in wat er geadviseerd wordt volgens mij. We gaan straks naar hem luisteren. Eerst een beetje blues. Santana, Carlos Santana met Johnny Lee Hooker. Met Blues is the Healer uit 1990.
1: Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting.

0: Meer boeren, dat zou ik graag zien. Ja, meer boeren, dat zou mooi zijn. Ik ben nogal eens kritisch over de landbouw. Vooral over de vervuiling van het water met bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Dan krijg ik soms via sociale media de wind van voren. Met scheldwoorden als boerenhater. En Joost Kieviet wil alle boeren weg hebben. Nee dus, het tegendeel is waar. Graag meer boeren wat mij betreft. Maar de realiteit is een andere. Het worden er steeds minder. Toen ik geboren werd waren er ongeveer 410.000 boerenbedrijven in ons land. In 2025 waren dat er nog 49.459. Een afname van 88% tijdens mijn leven. Steeds minder boeren dus. En die ontwikkeling gaat nog door. Dat verschijnsel is niet uniek voor boerenbedrijven. We hebben dat bij meer beroepsgroepen gezien. Ik ben opgegroeid in een dorp van minder dan 1000 inwoners. Er waren 2 kruideniers, 2 bakkers, een slager, een groenteboer, een melkboer en nog een aantal andere kleine zelfstandigen. Die zijn allemaal weg. Supermarkten kwamen er. En nu is het dorp ook te klein voor een supermarkt. Een paar familieleden van me hebben nog lang geprobeerd om de laatste supermarkt overeind te houden. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. De kleintjes worden opgeslokt door de grote. En die worden steeds groter. Datzelfde zien we ook in de landbouw. Bedrijven zijn nu 5 keer groter dan in mijn jeugd. Is dat erg? Dat kun je je afvragen. Het zijn in ieder geval de feiten. En iedere boer die moet stoppen heeft zijn eigen verhaal. Soms zal het een bevrijding zijn. En de weg naar een makkelijker leven. Soms zal het een persoonlijk drama zijn om het bedrijf waar je ouders en grootouders aan hebben gebouwd op te moeten geven. In mijn vroegere werk heb ik zelfmoorden meegemaakt die daar zeker mee te maken hebben. Een treurige toestand. Boeren verdwijnen dus, net als slagers, bakkers, melkboeren, schoenmakers en heel veel andere kleine zelfstandigen. Opgeslokt door grote en sterke bedrijven of overbodig geworden. De prijs van de vooruitgang zou je kunnen zeggen. Toch is er een verschil tussen boeren en al die andere bedrijven. Een boer was natuurlijk altijd bezig om een boterham te verdienen voor zijn gezin, net als de schoenmaker. Maar die boer zorgde tegelijkertijd voor het landschap. Onbedoeld en onbetaald. Maar het gebeurde wel. Landbouw en natuur waren synoniem met elkaar. Natuurgebieden waren er wel, leerde ik achteraf. Maar niet waar ik opgroeide. Boerenland was natuur. En dat was vanzelfsprekend. Weilanden stonden vol met bloemen en wemelden van de vlinders, bijen, zweefvliegen en andere insecten. Weidevogels waren er volop. Kievitseieren eten was geen enkel probleem. Boerensloten zaten vol met leven. Alles buiten het dorp was natuur. En in het dorp, daar waren zoveel huismussen dat de lokale graanhandelaar een stuiver gaf voor 2 pootjes van een huismus. Een bron van inkomsten voor de jeugd. Ik had ontdekt waar die graanhandelaar de pootjes weggooide in zijn achtertuin. Verzamelde ze daar en leverde ze later aan de voordeur weer af. Een soort kringloop zou je kunnen zeggen. Met de boeren verdwijnt ook de boerennatuur. Ze onderhouden nog steeds het landschap, maar de natuur is daaruit verdwenen. Boerenlandvogels zijn zeldzaam geworden. De bonte weilanden zijn monoculturen geworden van hoog productieve grassoorten. Natuurbeschermers spreken van grasveld. Het leven uit de boerensloten is zo goed als verdwenen. Je vindt er nu een cocktail van landbouwgif en meststoffen. Er is geen plaats meer voor natuur. Het inkomen van de resterende boeren vereist maximale opbrengsten en zoveel mogelijk beperking van de kosten. Schaalvergroting, mechanisatie en inzet van chemische middelen namen een vlucht. De opbrengst in kilo's steeg tot grote hoogte. Over kwaliteit van producten zal ik het nu niet hebben. De kwaliteit van onze leefomgeving en de natuur raakte in een diep dal. Gelukkig ontstond er ook een tegenbeweging. Biologische boeren en andere vormen van landbouw komen op. Ze zien in dat ze op een doodlopend spoor zitten en gaan het anders doen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs in de politiek. De opkomst van de BBB. Ze weten half Nederland ervan te overtuigen dat ze er voor de boeren zijn. Ze gaan dwars voor de landbouwtransitie liggen. Onze nationale driekleur hangt overal ondersteboven in het landschap. Ze verkondigen dat degenen die de landbouw willen hervormen, alle boeren weg willen hebben. No farmers, no food. Hervormers binnen en buiten de sector worden overschreeuwd. Maar wacht eens even. Dat betekent het doorzetten van de tendens van verdwijnende boeren. Slagers, bakkers, melkboeren werden supermarkten. En daarna internationale ketens van supermarkten. Boeren worden superboeren. En daarna, dat kun je zelf wel invullen. Mensen, laat je niet voor de gek houden. Ik wens in ieder geval ons meer boeren en meer boeren natuur.
1: De late avond, iedere werkdag bij Radio Capelle.

terugwerkende kracht ben ik fan. Ben ik fan van Benny Nijman. Mooi zijn alle vrouwen uit 1997. Ik had hem nog niet eerder gehoord, dat liedje. En dit is Ultra Fox Vienna uit 1981.

0: We gaan naar Theo Cox en die heeft hier te gast in de studio Charlie Andriessen, dirigent Rotterdams Orkest voor Volwassenen.
1: We gaan kennismaken met Charlie Andriessen, dirigent, muziekdocent en nog veel meer. Welkom Charlie.
2: Dank je.
1: Charlie, je doet nog veel meer in de muziek. Mag ik zeggen dat muziek eigenlijk jouw leven is?
2: Zeker. Ik ben ten alle tijde bezig met muziek. Op zoveel mogelijk verschillende manieren. Vaak gecombineerd met educatie, want dat vind ik de leukste combinatie.
1: En op welke manieren dan nog meer? Ik had al gezegd, inderdaad, muziekdocent, dirigent.
2: Dirigent, muziekdocent. En dat, meestal kan je het wel ergens daarbinnen passen. Maar dat doe ik op heel veel verschillende manieren. Dus ik geef vaak vioolles, maar ik doe niet alleen vioolles. Ik stel me overal voor open. Ik heb ook een keertje 3 maanden fluitles gegeven. Ik speel helemaal geen fluit, maar heb ik toch gedaan. Het is gewoon een leuk avontuur waar ik dan instap. En dat vind ik leuk.
1: Nou, dat klinkt geweldig. Dus je houdt al van een uitdaging.
2: Zeker.
1: Van jongs af aan?
2: Wel met muziek altijd bezig geweest. Maar ik heb niet altijd gedacht dat ik ook de muziek in zou gaan later. Dat kwam eigenlijk pas toen ik 16 was, bijna 17. Toen ging ik pas voor het eerst echt in een orkest spelen. En toen ging het balletje heel snel rollen. Ik zag die dirigent aan het werk voor dat orkest. En ik weet niet waarom, maar binnen 6 weken dacht ik, nou, dat lijkt me leuk.
1: En welk instrument bespeelde je toen?
2: Toen speelde ik viool in het orkest.
1: Ja. Wauw. Maar je wilde wel graag de regisseur van dat orkest zijn, als in de dirigent.
2: Nou, ik had nog niet eens dat ik dacht, oh, ik wil heel graag de leiding nemen. Maar ik zat in dat orkest en toen hoorde ik ook allemaal pauken en trompetten. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Maar in mijn hoofd wou iedereen dat, elk instrument. En toen dacht ik, dat kan helemaal niet. Maar als je nou dirigent bent, dan speel je eigenlijk elk instrument. Nou is dat natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. En ik ben later gewoon ook alle instrumenten gaan spelen. Want dat kon best, dat wist ik toen nog niet. Maar dat kan gewoon, dat moet je gewoon doen. Maar toen was ik al begonnen met dat hele dirigeren. En dat bleek ik eigenlijk hartstikke leuk te vinden.
1: Ja, met als dirigent zijn moet je natuurlijk wel alle partijen kennen.
2: Zeker. Nou hebben we daar natuurlijk heel handig dan een partituur voor, waar je gewoon alle partijen voor je ziet. Maar je moet wel weten ook hoe elk instrument een beetje werkt. Wat zijn nou de specifieke uitdagingen? Zeker als je met amateurs werkt natuurlijk. Professionals, die doen het gewoon. En dan hoef je alleen maar met de grote lijnen bezig te houden van de muziek. Maar zeker als je met amateurs werkt, is het echt wel handig als je van elk instrument snapt, hè, wat nou de struggles zijn voor zo'n speler. Of wat er mooi is aan dat specifieke instrument.
1: Nou heb je vooral gekozen voor amateurorkesten.
2: Ja.
1: Wat is daar zo mooi aan? Want je had natuurlijk ook kunnen gaan voor professionals.
2: Zeker. Maar zoals ik zei, is voor mij mijn favoriete combinatie is muziek en educatie. Ik vind lesgeven heel erg leuk. Ik vind muziek heel erg leuk. Maar als dat samenkomt, vind ik het allerleukste. En als je dirigent bent van een amateurorkest, dan ben je eigenlijk voor de helft gewoon docent en voor de helft dirigent. Want je kan wel gewoon alleen bezig zijn met de muziek, maar je moet toch vaak de spelers ook even op weg helpen, want dat zijn amateurs. En juist die combinatie, dat vind ik zo vreselijk leuk om te doen. Want dan zie je toch echt blije gezichten als het mensen weer eens iets nieuws gelukt is, of als ik wat nieuwe informatie over ze uitstrooi. Daar geniet ik van.
1: Jij bent ook de verbindende factor natuurlijk. Nou had je het net over jouw eerste instrument is een viool. Stel voor iemand meldt zich aan met een viool voor mijn verjaardag gekregen. Ik wil daar wat mee doen. Kan je van scratch beginnen of moet je toch wel een basis hebben?
2: Nee, je moet wel een klein beetje een basis hebben. Nu hebben we wel in het orkest ingebouwd dat er verschillende niveaus zijn. Dus er is wel wat doorgroeimogelijkheid, zal ik maar zeggen. Maar je zal toch zien dat de meeste mensen in ieder geval minimaal 1 jaar dat instrument al hebben bespeeld. En dan ook echt les hebben voordat ze in een orkest mee kunnen doen.
1: Dan wil ik het toch even noemen. Je bent ook dirigent van ROFA, Rotterdams Orkest voor Volwassen Amateurs.
2: Zeker.
1: Dat is in de regio Rotterdam. Wat brengen jullie?
2: Wij spelen allemaal symfonische muziek. En zoals de titel al zegt, het is echt een amateurorkest voor volwassen amateurs. Maar het is redelijk uniek in deze regio wat betreft het niveau. Er zijn heel veel amateurorkesten in Rotterdam. En veel spelen ook symfonische muziek. Anderen spelen misschien meer filmmuziek. Maar wij zijn de enige die wat lager zitten in het niveau. Zodat je als amateur als het ware door kan stromen in het orkest. Als je dat zou willen. Je bent beginner, dan kom je bij ons binnen. Dan kan je eventueel, als je heel hard oefent, flink doorgroeien. En dan ook weer uitstromen naar een van die volgende orkesten. Zodat het daar een beetje op aansluit, als het ware.
1: Ik wil je heel hartelijk bedanken, Charlie Andriessen, voor het inkijkje in het dirigentschap. En je bent dirigent van onder andere het Rotterdamse Orkest voor Volwassen Amateurs. Dank je wel.
0: En ook graag wil ik jou bedanken, Tere Cox, voor jouw bijdrage vanavond hier in de late avond. We gaan eruit. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Kijk eens op www.delateavond.nl. Morgenavond zijn we er weer. Dan zijn we er met Alfred Blokhuizen. Ook weer met de prettige muziek en de mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Tot dan.
3: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bye.

0: Dit is Radio Capelle via 105.0.
1: Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderijen overrasseld werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerke onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer

0: woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden. Wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten. En de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerken onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. En volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperatuur.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 24 september. Vandaag waren het zonnige perioden. Er stond een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. De komende avond en nacht is het rustig en helder. En het kan afkoelen naar ongeveer 9 graden. Het waait nauwelijks. Morgen een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het morgenmiddag rond de 22 graden worden. Op zaterdag een mix van wolken en zon. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag hebben we een afwisseling van zon en wolken. Het blijft overal droog en er waait dan een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En zondagmiddag kan het zo'n 21 graden worden. Op maandag is er een kleine kans op een lokale bui, maar waarschijnlijk blijft het toch grotendeels droog. Een zwakke wind uit het zuiden, wolkenvelden, af en toe zon, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag wordt een voluit zomerse dag. Dat betekent op de één na laatste dag van september een zomerse dag met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En dat is uitzonderlijk hoog voor eind september. Een matige wind uit het zuidoosten. En de nacht en ochtend wordt het niet kouder dan een graad of 15. Op woensdag neemt dan de kans op een enkele bui toe. Een matige wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Maar ook dan nog een maximumtemperatuur rond de 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jan G. komt snel naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Een Duitse rechter heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om hem over te leveren. De man die bekend werd toen zijn boerderij in Overasselt werd aangevallen door een zwaar bewapende drugsbende is vorige week aangehouden in Duitsland, op verzoek van Nederland. Ons land verdenkt hem van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne van Ghana naar Dordrecht. De partij werd eerder deze maand in het Franse Duinkerk onderschept. Dat leidt in Dordrecht eerder ook al tot een arrestatie. Jan G. zal vermoedelijk niet in een gewoon huis van bewaring worden vastgezet, gezien het gevaar dat hij loopt, schrijft de Telegraaf. Agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond zijn niet te spreken over plannen om 3 van de 6 cellencomplexen te sluiten. Het idee kwam eerder deze zomer al naar buiten. Medewerkers verwachten dat ze straks veel langer met arrestanten onderweg zijn. Volgens hen gaat dat gevolgen krijgen voor wie ze aanhouden. Als agenten denken dat ze te lang van straat zijn voor een rit met een arrestant, zullen ze moeten afzien van een aanhouding, zeggen ze tegen NRC. De politieleiding maakt zich weinig zorgen. Agenten hebben ook andere manieren om in te grijpen bij problemen, denkt de politietop. Rijkswaterstaat houdt het plaatsen van borden tegen die zouden kunnen voorkomen dat mensen van de Merwedebrug bij Gorinchem springen. De borden wijzen op de stichting 113 zelfmoordpreventie, waar mensen een luisterend oor kunnen vinden. Maar Rijkswaterstaat zegt dat de borden automobilisten kunnen afleiden. Langs het spoor staan zulke borden al. Daar nam het aantal zelfdodingspogingen met de helft af. Rijkswaterstaat is op zich niet tegen de borden, maar wel tegen de plek. De dienst raadt aan om de borden langs de fietspaden te plaatsen. Hekken moeten voorkomen dat voetgangers nog langer de Coolsingel in Rotterdam kunnen oversteken buiten de zebrapaden. Er zijn 2 officiële oversteekplekken. Maar veel mensen kiezen voor de kortste route van de ene naar de andere kant. En dat levert volgens de gemeente te vaak gevaarlijke situaties op. Daarom komen er nu permanente hekken tussen de 2 zebrapaden die voetgangers mogen gebruiken. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en de gemeente trekt er een maand vooruit. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog en het koelt flink af. 6 graden is het in het oosten van de regio vannacht. Morgen hebben we een dag met volop zon, droog en temperaturen die dan kunnen oplopen tot 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.